0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: WNO. Zuidwest Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: dicht na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, de vertraging valt nog mee, het is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO.
1: Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hoogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag.

2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant...

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Bianca Damink van de ANWB. Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft Popcoor Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Dit jaar wordt opnieuw een beachvolleybaltoernooi georganiseerd bij Café de Wiekslag in De Wijk. Op zondag 28 juni verandert de dorpsstraat in een zandstrand met twee beachvolleybalvelden. Het evenement vindt plaats van 10 tot 5. De wedstrijden starten om 10:30. Het toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de dorpsstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via beachvolleybaldewiekslag@hotmail.com.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu heel snel korter, de meeste zijn al opgelost. Het verkeer kan wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt is de N220 in het Westland. Die is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Schravenzande door een ongeluk. De A28 van Amersfoort.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Het verkeer moet wel rekening houden met regenbuien. En op de A12...

0: Dit is DNO.
1: Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 8:15 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft Popcore Harmony Singers uit Hoogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Dit jaar wordt opnieuw een beachvolleybaltoernooi georganiseerd bij Café de Wiekslag in De Wijk. Op zondag 8.

25 juni verandert de Dorpsstraat in een zandstrand met twee beachvolleybalvelden. Het evenement vindt plaats van 10 tot 5. De wedstrijden starten om 10:30. Het toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de Dorpsstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via beachvolleybaldewiekslag@hotmail.com.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: file. Twee rijstroken zijn dicht. De N302 van Kootwijk naar Harderwijk is helemaal dicht bij Garderen, want daar ligt olie op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Wij

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcoor Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 5 minuten voor de grens. De A12 vanuit Arnhem heb je tussen de afrit Beek en de Duitse grens ruim 5 minuten tijdverlies. En er staat file op de N318 van Varsseveld naar Winterswijk. Bij Winterswijk doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten vertraging. En de N211 Hoeksmond richting Den Haag-Zuid. Bij de werkzaamheden bij Wateringseveld staat 3 kilometer file op precies te zijn met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it. Hey.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers

toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de Dorpstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel, een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via pietsvolleybaldewiekslag@hotmail.com.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt tot nu toe erg druk en dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg een ongeluk gebeurt. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekke band en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 ten slotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: zijn.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voorgelopen het Kooimeer 20 minuten op onthoud. De A12 is nog altijd druk. Van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn. 11 kilometer rijden met een half uur vertraging.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

Een hele goedenavond weer vanuit het Hitmuseum. Ja, we zijn alweer in de maand juni beland. Welkom in het museum met de muziek uit de vorige eeuw meest. En ja, kan er een nieuwe bij zitten, maar dat moet de pret niet drukken. Goed, we gingen al van start met Bobby V de keer. Ja, en een eendagsvlieg, maar wel een uit de jaren 60. De artiest achter deze muzikale werkje is Bobby V, dus... Hij heeft ook nog een ander nummer gemaakt, Rubberball bijvoorbeeld. En dit was More Than I Can Say. Nou, daar zeggen we nog wat meer vanavond. Goed, en de volgende die klaar staat is een eentje van French Call. Ja, French Call, geboren op 9 oktober 1947 in Parijs als Isabella Gall. Ze overleed op 7 januari 2018 op 70-jarige leeftijd. En muziek van haar is deze, Sacre Charlemagne.

Ja, we gingen even naar een zangeres die vanaf 1948 al actief bezig was in de muziekwereld. Haar naam is Peggy Lee en afkomstig uit Amerika. In 1948 zong zij ook al Mariana en ook de single met de dubbele A-kant I'll Dance at Your Wedding. En het lied wat daarbij hoort natuurlijk Golden Earrings, geschreven door het trio John, Livingston en Even. En hier was ze dan uit 1962 met die oorringen, diezelfde oorringen, Peggy Lee. We gaan nu naar Helen Shapiro. Ja, die begon ook al in 1961 de hitlijsten te voorzien van mooie muziek. En dan is ze pas 14 jaar. En wanneer ze vervolgens in 1963 het nummer Queen for Tonight de hitlijsten binnenzong, is zij 17. En daar gaan we nou eens even naar luisteren.

Ja, Andrea zegt, meen het met het nummer Ik Meen Het. En daarvoor hadden we ook nog de Bluegrass Boogeyman uit de buurt van Utrecht en de omgeving met de Loving Machine. Ja, het is ook weer tijd voor barbecue en vanavond zal het wel een beetje tegenvallen met de buitjes. Maar je ziet er alweer verzeden met zo'n zakje kolen lopen. Ari Stu, die heeft het er ook over. Dat is een Jos Hollander en ook een Hans Pietersen. En ze komen uit Friesland. Liefhebbers van de Ierse volkmuziek. En zo is ook Iris 2 ontstaan. Het repertoire bestond uit Engelstalige nummers. En vanaf 1983 verzorgde de groep ook meerdere malen het voorprogramma van de Dubliners. Nou, hier zijn ze met de barbecue.

Ja, we reisden even af richting Griekenland. Aphrodite Child, die werd opgericht in 1967. Onder andere door Vangelis Papagiannai, ja, heel mooie naam. En ook Lucas Sedeiras en ook natuurlijk Dimis Roussos. En allemaal speelden ze eerst in een verschillende bands rond Athene. En dit was Valley of Sadness. En daarvoor hadden we van eigen bodem uit Amsterdam de formatie De Nits. Deze band begon, net als vele andere artiesten, met een speurtocht naar muzikale mogelijkheden. Ja, en in 1983 komen ze De Nits met de bekendheid met het album Omsk. Met onder andere hitsingles Nescio en Sketches of Spain. En we draaiden net even de Pelican of Penguin uit 1988. We gaan naar de familie Kelly, oftewel de Kelly-familie dus. Because it's love.

Kelly Family. En nou we het over familie hebben, we hebben ook verjaardagen. En ik heb de lijst even naar boven gehaald. Uit de kelder, ja, daar hangt hij. De verjaardagskalender van de artiesten. Ik heb weer een tweetal opstaan. De geboortedag, moet ik zeggen, van Charlie Watts. Hij is geboren dus op deze dag, 2 juni 1941. Hij overleed op 80-jarige leeftijd op 24 augustus 2021 in Londen. Charles Robert Watts was een Britse muzikant. Hij werd wereldberoemd als de drummer van de Engelse rockband The Rolling Stones. Van 1963 tot 2021 was hij daar actief. Een drummer dus, of slagwerker, muzikant was hij ook in rock, maar ook in jazz muzikant. En ook blues en reggae. Daar zat van alles wel goed. Dan gaan we straks een nummer draaien van de Stones. Dus She's a Rainbow. En Bernard Lloyd. Even terug was Maart al jarig. Maar nu is Bernard Lloyd jarig. Hij is 60. Even 66 geworden. Een Engels-Duits... Een Angier is hier geboren in Duitsland. Zo, ik dacht dat Engeland stond. Maar voormalig lid van en medeoprichter van de Duitse Sinterpopband Alphaville. En voordat hij bij de band kwam, speelde hij geen keyboards. Maar dus was hij gewoon een club DJ. Hij was actief van 82 tot 2003 bij Alphaville. Ook speelde hij nog in Atlantic Pops. Een project met zanger Max Holler. Ja, we gaan daar ook een nummer van maken. Een mooie, lange nummer van Sound Like a Melody. Maar eerst dus She's a Rainbow.

Ja, dat waren de jarigen van vandaag. Dus Bernard Lloyd van Alphaville. En ook de geboortedag van Charlie Rich, Watts van de Rolling Stones. We gaan verder met een nummer van UB40 en tezamen met Chrissy Hynde. Ja, in 1985 werd deze zangeres gestrikt door de formatie UB40, vandaar de hit I Got You Babe. Dit was een nummer 1 hit notering, geschreven door Sonny Bono. Ja, en dit werd de nummer in 1965 met Cher tot een vierde plaats gebracht. En zo kan een oud jasje toch nog hoger op de hitladders hangen in een nieuwe uitstraling.

waren nog even voor 8 uur bij de Dire Straits met hun eerste nummer dat ze bij ons de revue passeerde uit 1978. Ja, die kreeg ook wereldwijde erkenning. Sultans of Swing. Ja, het eerste uurtje zit er weer bijna op. En welkom straks in het

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, de eerste helft van Afrit Everdingen, een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht op dit moment. Er staat al 5 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit Drenthe en over.

0: Welkom in het Hitmuseum van Jan Willem Troost. Yeah!
1: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte. En dat deden we even met Cliff Richard. Ja. Een man die heel wat nummers de revue heeft laten passeren. Ja, waar meer dan 75, geloof ik. Goed. En ook top 10 hits. En dit was natuurlijk I Love You, kortweg. Welkom. En de volgende staat dan weer klaar. En dat is niemand minder dan Bob Dylan. Ja, of geboren is hij als Bob Zimmerman. Een carrière van Bob Dylan is lang en ook succesvol. Maar wij gaan er direct een mooi nummer aan vastmaken. En dat is gewoon het nummer Like a Rolling Stone.

ja, onze zanger Phil Collins. Ja, zelf is hij ook niet zo lekker in zijn vel. Sinds 2022 treedt hij al niet meer op. Toen is hij voor het laatst opgetreden. Hij heeft ook last van zenuwschade en gehoorproblemen. En ook een hardnekkige knieblessure. Dus het lopen gaat ook een beetje op krukken. Maar verder gaat het wel goed. That's just the way it is. En daar zingt hij zelf ook over. We gaan nu naar Norman Greenbaum. Dat ook zo'n eendagsvlieg die wel ruimte nodig had. A Spirit in the Sky.

0: Ja, de fantasy van Uriah Heep. Goed, en we gaan straks nog eens naar een album van Ilse de Lange. Haar tweede album, Living on Love bijvoorbeeld. En uit 2000. Ja, en ik vroeg haar toen al eens, je album klinkt niet alleen volwassener, maar je bent ook qua uiterlijk ook veranderd. En waar zijn bijvoorbeeld je permanente gebleven?
1: Ja, permanent. Ja, ik heb zoiets van permanent heb ik sinds mijn, wat was het, mijn tiende of zo, ik weet het niet eens meer. Maar al heel vroeg had ik permanent, want dat was toch in toen, krullen. En ja, mijn moeder vindt het ook ontzettend mooi, krullen. Ze houdt niet zo van stijl haar. Maar, ja, en ja, qua kleding, ja, het is allemaal wel iets veranderd. Dat klopt wel. Ik ben zelf daar wat losser in. En af en toe heeft mijn moeder wel zoiets van... Nou, kind, misschien moet je toch maar even wat netters aandoen. Maar ja, ja, op dit moment heb ik zoiets van... Ja, ik voel me hier gewoon echt lekker in. En ja, die krullen die had ik wel een beetje gezien zo. Dus eigenlijk loopt het wel een beetje synchroon zo met mijn muziek. Wat puur denk dat ik zelf ook wat dichter bij mezelf sta. En ja, voor mezelf denk ik alleen maar dat het goed is.
0: Ja, goed zo.
1: Hoi, ik ben Ilse de Lange en hier komt een track van mijn nieuwe cd Living on Love.

Ja, zo gaat het met de tijd. Time after time. Dit was goed voor een vijfde plaats voor deze dame, zangeres, die in 1985 in Amerika een Grammy muziekprijs voor de beste nieuwe artiest van 1984 was. Ja, dan viel die beurt de eer aan Cyndi Lauper. En we hadden ook nog de Dutch Boys, die, ja, het is er ook weer voor natuurlijk, de motors komen weer van stal. En het nummer op de motor, de Dutch Boys uit Drenthe. Goed, we gaan ook verder met de muziek natuurlijk. En wel naar Sting. Een artiest die sociaal bewogenheid en ook een basgitarist is, componist en zanger. Hier is hij met een werkstukje uit 1990. Mad About You.

0: Ja, Walking on Sunshine. Dat was nu iemand met de Katrine en de Waves. In april 1985 kwam de eerste van de twee tipnoteringen van haar binnen. Walking on Sunshine dus. En de andere die kwam in 86 in de vorm van Sun Street. Ja, Katrina Lescani. Die kwam ook in 97 voor Engeland uit met het mooie Love Shine a Light. We gaan nu naar gewoon, ja, ook wel een Love Shine Light, maar Sam de Sham en de Pharaohs. Dan gaan we eens even naar de jaren 60, 65. En de hit Boele Boele. En we tellen even in het Spaans, geloof ik.
1: Uno, dos, one, two, tres.

Dat is niks gedaan. Normaal was dat natuurlijk met de Hey Lot Susan. En dat was de ene laatste plaat. We gaan eruit en Kajak mag het hek weer sluiten van het museum met het nummer Dream Child. Ja, niet voordat ik u een fijne avond toewens nog en tot het volgende Hit Museum.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Let's do it!
1: Hey, zeg.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij de

0: yoga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft

0: vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
1: Let's do it!
2: Wij

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren

besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.